Een rentier, ik hef je tiet, na het frühstück dan zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak.